Dat was Joanna Newsom met Peach Plum Pear. Zoals ze speelde tijdens een sessie hier in de studio dus met op 12 november vorig jaar. En je luistert naar de VPRO op 747M. Naar Dwars, de donderdagavond bijdrage van het werkdagelijkse muziekprogramma Zeldzaam. En in Dwars vanavond een portret van de Californische zangeres en harpiste Joanna Newsom.